0: Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij. En er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar 1 graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan, maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De 2 inzittenden raakten gewond. 1 van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht daarom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog met hier en daar kans op mist, minimaal rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. Het vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat zij doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim 700 miljoen euro extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika. Maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam en ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biocide. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
3: DAB+
4: en overal online.
3: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er van veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement van het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Door de sluiting daalde de olieproductie, wat gevolgen had voor de economie. En ook werd gewaarschuwd dat het grote impact zou hebben op de elektriciteitsvoorziening in het land. Om de actie van de beveiligers te stoppen heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd. En daarna werd de oliepijpleiding heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio Horizon. Peter van Echt.

0: Deze zondag, deze 27e september, Donna Summer en de State of Independence. Een nieuwe Radio Horizondag is zojuist begonnen.
1: Goedemorgen, dit is Fris uit de Veren met Peter van Egg.

0: 1980 hadden wij Fiction Factory. En het Feels Like Heaven.
1: Welkom bij Present de Vieren met Peter van Echt.
0: En bij deze heet wij u officieel van harte welkom bij alweer een nieuwe aflevering van het programma Fris uit de Veren. We doen het elke zaterdag en zondag tussen 9 en 11 uur. En u bent meer dan welkom. Vrienden van de radio, goedemorgen.

Ja, we hebben lekker geslapen, dus we zitten er weer fris en fruitig bij. We hebben zin in muziek uit de hitparade van dit moment. Dit is Bebe Rexha en Faithless en New

jaar geleden stond Fateless ook eens op Pinkpop met God is a DJ. Ik kan me nog herinneren als de dag van gisteren. Maar dit deed hij samen met Beba Rexha en Jorde New Religion. Zometeen het geestelijk vitamintje, zoals u dat van ons gewend bent, elke zondagochtend in het programma Fris uit te vieren. En als alles goed is, wordt dit vandaag verzorgd door aalmoezenier Maarten Schriks uit Sterksel. Dat zal die al zijn. We gaan snel

0: waar je gebruik van zou kunnen maken. Pak ze dan ook, hè. While You See A Chance, Take It, hadden wij muziek van Steve Winwood. Is het de allerhoogste tijd dus voor het geestelijk vitamintje. Wij zeggen een bijzonder goedemorgen tegen Maarten Schriks uit Sterksel.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Horizon. Hier is aalmoezenier Maarten Schriks met het geestelijke vitamintje voor deze 26e zondag door het jaar. Jezus vertelt ons vandaag, hij deed het al eens eerder, over een vader met twee zonen. En net als in die andere parabel over de thuisgekomen zoon en diens jaloerse broer, lijkt ook hier de oudste een brave Hendrik en de jongste een rebel. Ik zei lijkt, want bij nader inzien blijkt de oudste een mooi prater te zijn die niet doet wat hij zegt. En de jongste blijkt heel erg mee te vallen. Hij zegt nee, maar doet uiteindelijk wel wat van hem wordt gevraagd. Je kunt je lelijk op mensen verkijken, legt Jezus ons uit in deze lezing, in deze parabel. God doet dat niet. God leert ons tegelijkertijd dat je je niet moet verkijken op mensen. Want God gelooft de mooipraters niet. En daarom zullen hoeren en tollenaars eerder het Rijk Gods binnengaan dan de oudste, de fariseeën en andere zogenaamde vooraanstaande mensen. Ferme taal, die nog eens met andere woorden zegt wat we vorige week zondag konden horen over degene die we met de laatste en met de laagste ter aanzien bekijken, blijken in Gods ogen de eerste en uitverkorene en andersom te zijn. Want God verkijkt zich niet op mensen. Mooipraters blijken vaak leugenaars en dwarsliggers. Dwarsliggers lijken heel meegaan te zijn. Dat was trouwens ook al zo in de dagen van Johannes de Doper, zegt Jezus. Zij die zogenaamd niet deugden, luisterden naar hem. Maar de brave burgerij versleet de doper aan de Jordaan voor een idioot. Zo was het toen en zo is het nu nog. We vergissen ons nogal eens in mensen. Een jonge gast kreeg eens een ongeluk met zijn brommer en hij was er zo beroerd aan toe. Zijn beste vriendin kwam niet naar het ziekenhuis. Ze kon er niet tegen, liet ze weten. Terwijl Marij, die hij altijd zo stil en afstandelijk vond, een beetje saai, hem trouw kwam opzoeken. Dat had hij nooit van haar verwacht. En toen vader stierf en er gedeeld moest worden, bleek de brave lievelingszoon ineens een hebber te zijn, terwijl de andere, die wel eens hard en te eerlijk uit de hoek kon komen, vond dat moeder niet nog meer verdriet moest worden gedaan, dus eiste hij niet voor zichzelf op om ruzie te voorkomen en vond hij alles best. Moeder was, zo ontdekte ze, bang geweest voor de verkeerde. God doet gelukkig niet wat wij zo gemakkelijk doen. Ons verkijken op mensen door onze vastgeroeste vooroordelen die vaak bron zijn van oneenigheid tussen mensen en oorzaak zijn van veel ruzie en zelfs oorlog tussen volkeren. En wanneer we inzien dat we anderen verkeerd hebben beoordeeld, blijkt het vaak moeilijk om het voor ons toe te geven. We lijden immers niet graag gezichtsverlies. En dan woekert de onvrede stiekem door. Drie dingen dus om vandaag te onthouden ten bate van de onderlinge vrede en liefde. 1. Wees geen mooiprater. Mensen trappen daar misschien in, maar God niet. Ten tweede, wees voorzichtig met je vooroordelen. Mensen zijn vaak beter dan je denkt. En ten derde, tenslotte, durf de minste te zijn als je fout zit. Bij God tellen de minste het meest. Amen. Ik wens u allen een gezegende zondag en een goede week. En tot het volgende geestelijke vitamintje. Tot ziens.

U2 en With or Without You. Bedanken wij aalmoezenier Maarten Schriks uit Sterksel voor het verzorgen van het geestelijk vitamintje voor deze zondag, deze 27e september. Maarten, nog een hele fijne zondag en we zien elkaar binnenkort wel weer voor een nieuw geestelijk vitamintje. Selena Gomez en Marshmello, dit is Wolves.

0: nog wel herinneren, denk ik. Mannen met dat gefeunde haar. Een beetje Hans Klok-stijl, als het ware. Modern Talking. And you're You Can Win If You Want.
1: Dit is Horizon.
2: Peter van Echt.
1: De Horizon of

Morgan Wellen met What I Want. De openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij start in 2027. Een grootschalig proefproject om de waterkwaliteit van de Eindergatloop in Pelt te verbeteren. De Eindergatloop, ook wel het Gifbeekske genoemd, is een beek in Vlaanderen, Lommel en Pelt, die vlak voor de Belgische grens uitmondt in rivier de Dommel. In de eerste fase van het proefproject worden speciale absorberende matten geplaatst en die moeten zware metalen uit het toestromende grondwater.

Vlaanderen start dus een proefproject tegen vervuiling. Beek-Eindergatloop die uitmondt in de Dommel. Dit was een totaal ander project. Dit was het Captain Hollywood Project. En je hoorde Flying High. Radio Horizon. Het nieuws uit de

0: me toch een beetje denken aan het televisieprogramma First Date. Daar zat Hans de Boy met een onbekende vrouw aan een tafel. En die vrouw had totaal niet in de gaten wie of wat Hans de Boy eigenlijk was. Dus hij moest zijn verhaaltje eigenlijk een beetje gaan doen eigenlijk. Een beetje gênant was het wel. Mooie plaat van Hans de Boy. En je hoorde een vrouw zoals jij.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt.

Het gaat snel. Het eerste uurtje fris uit te veren. Dat betekent dat we het naar ons zin hebben. Hadden wij Shakira en Pure Intuition. Zometeen na 10 uur natuurlijk meer fris uit te veren. Maar tot aan die tijd doen we in ieder geval nog deze van Stella Lefty.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig?
2: Storage World by Heze heeft de oplossing.
1: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
5: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelden van overheidswebsites. Zo zouden de systemen zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse ministerie van Handel en een site van het Australische zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarna worden de trainingen van de modellen pas hervat. Bij 2 verschillende schietpartijen in Zuid-Afrika zijn in totaal 27 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. Een van de schietpartijen was in een café ten westen van Johannesburg. Een groep gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna sloegen ze op de vlucht. De andere schietpartij was in een uitgaansgelegenheid bij Kaapstad. De politie is met een klopjacht bezig op de daders. Voor beide schietpartijen is nog niemand opgepakt. De Europese Commissie stelt ruim 700 miljoen euro beschikbaar voor vluchtelingen. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oekraïne. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.

0: Even na 10 uur geworden op deze zondag, deze 27e september. Welkom bij deel 2 van het programma Fris uit de Veren.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt. Radio Horizon.
0: Hadden wij Michael Sembello en You're the Maniac.

Ja, het was een enorme grote hit. We gingen terug naar 1994 met We Want More, We Want More. Hadden wij muziek uit 1994 van de Hermes House Band. En je hoorde dus I Will Survive. Elke zaterdag en zondag het ochtendprogramma fris uit te veren tussen 9 en 11 uur. En in dit uur, op deze zondag, zijn wij natuurlijk ook weer onderweg naar een nieuwe show van de radio. Straks om 11 uur met Erik, Jan en Diana. Nieuwe plaat, verstaanbare plaat ook van Bente en die heet Parachute.

sinds haar deelname aan het televisieprogramma De Beste Zangers van Nederland, alweer een seizoen, of één, of misschien wel twee geleden alweer, gaat ze als een speer deze band. Een mooie nieuwe plaat, die heet Parachute. Ja, mocht je iets te vieren hebben, nou, maak gebruik van deze plaat. Dit is Cool and the Gang.

van Gabriel Calmy en Sweet About Me. Hoe was het om kind te zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog? Kinderen gingen naar school, speelden buiten en maakten ook huiswerk. Maar door de oorlog veranderde hun dagelijkse leven. Er kwamen soldaten, er waren bombardementen en voedsel was soms ook moeilijk te krijgen. Het kindercollege vindt plaats op vrijdag 30 oktober van 3 tot 4:15 in Bibliotheek Budel. De deelname is gratis en aanmelden kan via de agenda op Bibliotheek De Kempen. En neem bij het kindercollege je bibliotheekpas mee, want na afloop kun je ermee een boek lenen over de Tweede Wereldoorlog. En bijvoorbeeld ook een boek over Anne Frank. 30 oktober, kindercollege in Bibliotheek Budel over kinderen in de Tweede Wereldoorlog.

Ja, immens populair in Nederland ook. Deze Harry Styles, je hoorde The American Girls. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons. Hè. Doe het via info@rtvhorizon.nl. Dit is

0: The Simple Minds and Don't You Forget About Me. Van 30 september tot en met 11 oktober 2026 is het weer de Kinderboekenweek. Het thema is sport, spot aan. We gaan de plank op. Niet sport, maar spot aan. We gaan de plank op. En tijdens deze week staat alles in het teken van optreden, theater, zang en ook dans. En ook Bibliotheek Budel organiseert diverse activiteiten voor kinderen. Wil je er meer over weten? Wil je meer informatie hebben? Wil je bijvoorbeeld aanmelden? Het kan allemaal via www.bibliotheekdekempen.nl.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt.

Kranendonk en Valkenswaard. En de heer.

Sophie Alice Baxter en Murder on the Dance Floor. Daarvoor hadden wij nog George Ezra en Budapest. Hadden wij het eerder deze ochtend in dit programma over het televisieprogramma De Beste Zangers van Nederland, waar Bente alweer een aantal jaren geleden deel van uit maakte. Dit komt uit de meest recente aflevering.

0: van een oud liedje van Clouseau. Gemaakt dus in het televisieprogramma De Beste Zangers van Nederland. En dat werd uitgevoerd door Busy
1: Fris uit de Veer.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.
0: Ja, Busy, Busy, Busy.
3: Welcome to the Keyman.
0: En daarmee zijn wij dan toch aan het einde gekomen van deze Fris uit de Veren. Hey, bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele mooie zondag van. En zometeen veel plezier met de nieuwe show van de radio. Wij zijn er morgenmiddag weer om 2:00.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
4: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden oranjemas in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 80 liep de Oranjemars vaak uit op gewelddadigheden en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor ongewelddadigheden en ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De gemeente Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen en in Eersel werden twee voorstellen afgewezen. De prijs voor het beste natuurboek gaat dit jaar naar Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op Radio 1. Het boek van de Vlaamse Tine Hens gaat over planten, dieren en natuurverschijnselen die dreigen te verdwijnen. Volgens de jury weet Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van 5000 euro. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolken. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard. Mooi op de statie.
0: Jan de Sterke.
10: Ja, goedemorgen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de One and Only Guilty Pleasure Show. Ga je met ons mee richting een uur of twee

0: Mr. Van Morrison en Right Side of the Road.
1: Horizon.
2: De show van de radio.
1: Erik Jan de Sterke en Sianne de Jong.
0: En dat vlak na die prachtplaat van Tom Petty en Learning to Fly. Ik weet niet waarom, maar we zijn niet op televisie. Jan, je hebt allemaal gasten geregeld. Is ook wat.
3: Ja, ja.
0: Voor niks.
3: Wat zou ik ervan zeggen?
0: Ja, maar goed. Het is niet anders.
3: Dan zeg je niks, toch?
0: Nee. Goedemorgen allemaal. Welkom bij een nieuwe show van de radio. Welkom, welkom. Leuk dat je luistert. Bomvolle show vandaag. We gaan van alles doen. Ik was vanmorgen al vroeg op pad met de microfoon even bij Motobal Budel op bezoek geweest. Sprak daar wat mensen. Dadelijk ga je het horen hier in de show. Voor de rest, Jan, krijgen we bezoek, geloof ik, hè?
3: Nou, we gaan eerst vandaag even bellen met Joppe.
0: Oké. Okay.
3: Want ja, Joppe heeft het gedaan, hè?
0: Hé, hey, wat een bedrag die bij elkaar heeft.
3: Zeker.
0: Boah. Dat is echt knap.
3: En daarna krijgen we inderdaad visite.
0: Oké.
3: En daarna hebben we Raad waar die staat met John.
0: Oeh, Raad waar die staat vandaag met John Boers om 12 uur. Even kijken en raden waar die staat. En verder?
3: En verder Jan de Weerman.
0: Jan de Weerman. Ik had gisteren een beetje onhandig interview met Marcel Lemme.
3: Oh.
0: Ja, ik hoorde het naderhand terug. Ik had het opgenomen. Kon je ook horen trouwens. En het liep niet. Is er nog plek, denk jij, dat we nog kunnen bereiken, dat hij nog even één keer wil vertellen over hetgeen wat hij met ondernemerscontact Kranendonk aan het organiseren is? Is dat lastig of wil je dat doen voor mij?
3: Ik kan wellicht een appje sturen, hè?
0: Ja, even kijken of we hoeveel tijd heeft. Want dat kwam gisteren niet helemaal goed op z'n recht. Ik ben er zelf niet helemaal tevreden over. Ja, voor de rest natuurlijk alles wat ter tafel komt. En als je zit te luisteren, we kunnen iets voor je doen. Hey, pak die telefoon. Bel mijn studio 040 206 3040, want je weet het.

0: kan nooit echt stil blijven zitten als ik deze plaat op de radio hoor. Tavares. And don't take away the music. Lekker, hè? Hier. En daarmee even lekker terug in de tijd. Vorige week zaterdag, 19 september, deed Joppe van Dijk uit Leendert in Zwolle de 1/8 triathlon. Hij haalde ruim €17.539,60 op. Wat hij verdeelt over de Hersenstichting, VIN, de vroege intensieve neurorevalidatie, en het Daan Teeuwens Centrum. En dat hij heel dankbaar is, wil hij hiermee laten blijken. Want hij zegt, ja, ik wil gewoon de mensen die mij helpen bij mijn revalidatie, zodat ik weer de oude word, iets terugdoen, iets teruggeven. En dat is hem gelukt. En we hebben hem aan de telefoon, de man van staal uit Leende. Joppe, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Gefeliciteerd, man.
1: Ja, dankjewel, dankjewel.
0: Dat heb je nou eens goed gedaan.
1: Ja.
0: Ja. Viel het mee of tegen, Joppe?
1: Ja, het viel eigenlijk wel mee, want ik had zoveel support en het was gewoon een gezellig feestje.
0: Ja. Je werd eigenlijk naar de finish toe gejuicht.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Hoe is dat dan, als je iedereen aan de kant ziet juichen en jij moet het doen?
1: Ja, wel emotioneel, maar ja. Het was wel heel leuk.
0: Ja. Man, ik vind het zo knap. Ik vind het zo waanzinnig knap. En Dianne die is even koffie aan het schenken voor onze bezoekers hier in de studio. Maar die wil ook wat tegen jou zeggen. Ik ga er even bij halen. Laat even vallen wat je in je handen hebt, Dianne. Want je moet ook even tegen Joppe iets zeggen, vind ik, hoor. Want je hebt zoveel contact met hem gehad. Vertel.
2: Ja. Hadi Joppe.
1: Hi.
2: Hoe ging het, jongen?
1: Ja, het ging echt goed.
2: Ja, ik zag de filmpjes voorbij komen. Je deed super, man.
1: Ja, dankjewel.
2: Oh, echt heel knap. En hoeveel reacties heb je gehad?
1: Ja, ontelbaar.
2: Ja, dat geloof ik. Ja. En juichen en spandoeken, ik zag het voorbij komen. Wauw, man. Ja, super, man. Gedaan.
0: Wat een resultaat. Hoe weet je al hoe je, zeg maar, dat geld gaat overhandigen aan die drie verenigingen, aan die bedrijven, aan die stichtingen?
1: Ja, aan de VIN ga ik het ook gewoon een check. Ga ik daar naartoe en dan ga ik een check overhandigen.
0: Mm-hmm.
1: En bij het Daan Teeuwens Centrum precies hetzelfde.
0: Ja.
1: En bij de Hersenstichting storten we daar gewoon op de Hersenstichting.
0: Man, wat geweldig. Wat een resultaat. Wat zeggen pap en mam ervan?
1: Ja, die zijn ook heel trots.
0: Ja, vind je het gek? Je hebt het gewoon hartstikke goed gedaan, man.
1: Ja.
0: Man, je mag hartstikke trots op jezelf zijn. Misschien moet je even iets zeggen tegen al die mensen aan de radio die gedoneerd hebben. Want ja, die oproep hebben we een paar keer gedaan. Hè. Dat geld is bij elkaar gekomen. Zeg even iets tegen die mensen. Dat vinden ze misschien wel leuk.
1: Heel erg bedankt dat jullie hebben gedoneerd. Want ze hebben mij ook heel goed geholpen. Dus,
0: ja, op deze manier kun je iets terug doen, hè?
1: Ja, daarom.
0: Mooi, man. Goh. Nou, we gaan je volgen. En binnenkort dan spreken we nog een keer. Want ja, we willen graag weten wat nou je vervolgstap is, Joppe.
1: Ja.
0: Is dat goed?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Goed gedaan. Dik compliment van ons. Een fijne dag. Ja. En de groetjes aan je ouders, hè?
1: Dankjewel.
0: Oké. Okay. Ja, dag, Joppe.
1: Oké, doei.
0: Doei. Joppe van Dijk uit Leende. Hey.

0: First Choice en Dr. Love. Ja, zo heet die. Vanmorgen vroeg was ik al redelijk op tijd op pad. Even op bezoek bij Motorbal Budel. En ik sprak daar met Bart Hompes.
1: Bart, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Erkan.
1: Ja, de zondag. Hoe is de zaterdag vergaan gisteren?
2: Eigenlijk hartstikke goed. Het waren eigenlijk allemaal wedstrijden die wel aangaven dat ondanks dat we elkaar als teams niet zo vaak zien, zeg maar, in de wedstrijden, dat we toch heel erg aan elkaar gewaagd zijn. Dus je ziet dat het niveau van motorbal, zowel in het zuiden van Duitsland, als in het noorden van Duitsland, als in Litouwen, allemaal eigenlijk toch op één lijn verbeterd, zeg maar, elkaar weer.
1: Ja. Geeft het ook een gevoel van zelfvertrouwen voor je eigen team?
2: Zeker, als je kijkt, het grootste deel van het team is eigenlijk dit jaar pas van de jeugd naar de senioren overgestapt. Ja. En daar stond daar, dus zij hebben heel goed gepresteerd. Dus dat geeft moed en vertrouwen voor de toekomst. Tegelijkertijd hebben we ook een nieuw jong jeugdteam die zelf ook nipt verloren hebben van de tegenstander. Dus geeft hoop.
1: Ja. Ik hoorde net de jeugd zeggen, ja, we moeten nog wat lomper rijden vanmiddag.
2: Ik heb ze geïnstrueerd dat ze iets meer ego mogen hebben. Hè? De jongens van de tegenstanders die zijn misschien iets meer ervaren. Maar waar het aan ligt is niet de kunst of de controle van de motor. Maar puur toch een beetje ballen.
1: Ja, ja, en doordouwen.
2: Juist, ja. Want ze kunnen het gewoon halen in principe nog vanmiddag. Ja.
1: Hoe kijk je naar de senioren?
2: Senioren, ik sta er goed voor. We hebben eigenlijk alle wedstrijden gewonnen gisteren. Wel maar nipt. Dus ook vandaag moeten ze toch aan de bak om toch die eerste, tweede plaats te gaan halen.
1: Mooie, spectaculaire wedstrijden gaan we brengen. Tot hoe laat kunnen mensen vandaag komen kijken op motorbalterrein?
2: Wij hebben tot bijna 5 uur hebben wij wedstrijden. De hele dag nog.
1: Ja. Iedereen welkom, gratis intree.
2: Absoluut, gratis intree. Iedereen welkom. We zorgen voor een drankje, voor een hapje. Alles is hier te krijgen. Dus ik zou zeggen, kom kijken.
1: Ja, de sfeer is gemoedelijk, valt me op.
2: Ja, zeker. Kijk, dat is het mooie aan zo'n toernooi. Dit is vriendschappelijk, dit is niet voor de competitie. Je ziet gewoon, scheidsrechters worden naar geluisterd. Dat is in een competitie ooit anders. Als er iemand valt, wordt gewoon even gestopt. Wordt gekeken, alles oké. Okay. Dus het gaat, ondanks dat de wedstrijd hard aan toe gaat, gaat na de wedstrijd, zijn we weer allemaal vrienden. Ja. En dan zie ik wel, we hebben volgens mij gisteren om 1 uur het luik hier gesloten. Dus vandaag was het er even vroeg.
1: Ik zie ook wel kleine oogjes.
2: Ja. Ik zeg niks. Geen commentaar.
0: Ja, de Motorbal Arena vandaag open tot een uur of 5, 6 kun je daar dus terecht. Er is een hapje, een drankje en geloof me, het is zo spectaculair om naar te kijken. De entree is gratis en als je niks te doen hebt, je bent daar meer dan welkom. Motorbal Arena Budel.

is zo waar wat hij zingt, weet je dat? Ik heb het zelf ooit mogen meemaken. Het is echt zo. When you're in love with a beautiful woman, just watch your friends. Dat is toch wel een waarheid als een ijs. We gaan naar ons bezoek toe. En dat doen we met Melanie.

0: Echt zo'n plaat uit de top 2000 die iedereen kent. Melanie and Beautiful People. En het is zo. Mensen zijn mooi. Mensen zijn uniek. Mensen zijn bijzonder. Iedereen heeft zo zijn eigen ik en is vooral zichzelf. En we gaan het er even over hebben met Peggy Boegons en Rob Hermsen. Beide al een keer in de show geweest. Gingen toen fietsen in Frankrijk voor ALS. Hoe is trouwens het avontuur afgelopen trouwens toen de tijd, Rob?
1: Goed, alleen we mochten niet door naar de top. Het was een fantastisch event overigens, helemaal fijn. En die mensen die ALS hadden, die werden compleet in het zonnetje gezet. Die straalden alle kanten in. Ja. Alleen die dag was het even rot weer. Dus we mochten niet de laatste... we konden niet naar de top.
0: Ja. Ja. Wat een event is dat trouwens geweest voor jullie dan toch in Frankrijk fietsen? Toch, Peggy? Niet?
2: Ja, dat is heel groot. En ook spannend als ik dan ook een beetje de link legt naar waar we vandaag hiervoor zijn. Want voor mij was het de eerste keer dat ik zo'n heftige berg fietste. Ja. Met al die ravijnen zo aan de zijkant. En toch een beetje spannend. En dan gewoon ademhalen. Toch doen, zeg maar.
0: Toch doen. Ja. Jullie zijn beide arbeids- en organisatiepsychologen. En beide ook als muzikant. Jullie hebben deze twee werelden samengebracht in een soort van theatervoorstelling. Ja. En de theatervoorstelling is Psychologie op de planken. Dat moet je me even uitleggen, Peggy. Wat moet ik me daar nou bij voorstellen?
2: Nou, eigenlijk precies wat het zegt. We brengen de psychologie, maken we meer zichtbaar, zeg maar, voor iedereen die dat wil zien. Op de plank, theater, in het licht. Maken we eigenlijk angst meer zichtbaar, openen we het thema voor iedereen die het aangaat. En het gaat iedereen aan, want iedereen is wel eens bang of onzeker.
0: We hebben allemaal zo onze angsten, hè?
2: Ja.
0: De ene voor een brug, de ander... gisteren hadden we toevallig over iemand die bang vond was om op een roltrap te staan. Mm. Iedereen heeft zo zijn eigen angsten.
2: Ja.
0: En dan moet je mee dealen toch, Rob, met die angst.
1: Ja, je kunt er in ieder geval niet omheen. Nee. Dat hoort gewoon bij het leven, dus... Ja. Er is zo'n citaat van Kelly Wilson, een van de goeroes uit ons vakgebied. Die zegt, als je wacht tot je niet meer bang bent, dan wacht je je leven lang. Mm. Dus dat hoort er gewoon bij. Ja.
2: Ja.
1: Wat moet je mee doen? Ja, dan kun je maar beter accepteren.
0: Ja. Bang zijn is natuurlijk ook een emotie, of mag ik dat niet zo zeggen?
2: Dat mag je zeker zo zeggen. Dat is ook zo. Dus, en het is iets waar je... misschien in beginsel ook wel niet echt controle over hebt. Omdat het zich opeens is het er. Opeens gaat je hart harder kloppen. Of opeens voel je een gekke draaiing in je buik of wat dan ook.
0: Ja.
2: Dus je kunt dat aan de voorkant ook niet aan de voorkant al bepalen, zeg maar. Of dat het zich voordoet, ja of nee.
0: Ja. Wat ik trouwens wel bijzonder vind, als je besluit om zeg maar de theater in te gaan, kan ik me niet zo heel snel de link leggen dat je dan een theaterstuk gaat schrijven over juist angst.
1: Want?
0: Ja. Nou, we gaan het theater op. Dan komt bij mij een soort beleving van theater uit. Gezellig, leuk.
1: Ja.
0: En angst is dan weer een negatief iets wat je eigenlijk... Ja, daar ga ik helemaal niet over hebben. Dat is helemaal niet leuk, angst. In die contrast, hoe zie je dat?
1: Dit is wel raak. Want we merken dat de woorden angst en bang... gewoon die woorden as such, zeg maar, die zijn niet echt populair.
0: Nee, maar negatieve lading toch? Ik word daar niet vrolijk van als dat woord hoor.
1: Nee, dat klopt. Ja. Dus daar werken we ook wel een beetje omheen. Hoe wij wel, wij psychologen, wij huiveren er niet voor om dat soort woorden te gebruiken.
0: Ja.
1: Want als je een beetje die golf in je onderbuik voelt, of weet ik wat, iemand kruipt bij je voor in de rij, zeg je er dan wat van of niet? Dan heb je even dat gekke gevoel in je systeem.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat is, je mag het onzekerheid of ongemak of gebibber of whatever noemen, maar wij noemen dat is gewoon een vorm van angst.
0: Ja.
1: Maar daarom hebben we ook in ons boek en in de theatervoorstelling gebruiken we de term. Weet je, dat zijn gewoon huis, tuin en keukenangsten. Om een klein beetje...
0: Zorg er een beetje bij. Niet zo spannend.
1: Je hoort er gewoon bij. Ja,

0: Wees een groots mee, zeg maar dan. Ja,
1: wat willen jullie nou bereiken om dit op de planken zo overduidelijk aan de bezoekers van de theatervoorstelling te laten merken, laten zien?
2: Ja, je kunt dat op allerlei levels bekijken. Ik denk een van de... We willen mensen raken met dit thema in de zin van... Als je achter de angst kijkt, kom je bij je waarde uit. Ja. En op het moment dat je je waarde volgt in je leven, dan kun je een heel waardegericht, tevreden, vol leven leiden. Ja.
1: Kun je er iets mee? Hou je er iets van over waar je iets van hebt als je naar jullie theatervoorstelling bewezen kijken?
2: Ja, zeker.
0: Ja, er zit wel echt een doorleefde missie van ons achter, wel. Daar hebben we het net nog over. Ja, dat klinkt heel zwaar. Dat is toch wel een beetje zo.
1: Ja.
0: En ja, nou ja, wij hebben zoiets van: als mensen hun angst wat meer zouden aankijken, in plaats van bijvoorbeeld met een hoop denkwerk dat proberen weg te managen. En in dat denkwerk vergroot je vaak de boel heel erg.
1: Ja, dat is het, hè.
0: En dat kan soms zo groot worden dat je ineens dingen niet meer doet die je best belangrijk vindt.
1: Ja.
0: Maar wij hebben zelfs zoiets van: als je daarop uitzoomt, dan kunnen daar zelfs gevechten en ruzies door ontstaan of zo. Omdat je ineens denkt van: dat is een rotzak of zo. Omdat je vanuit zijn angst...
1: Om die negativiteit, zeg maar, die dan ook
0: kan wel eens zo groot worden. Ja, we zeggen wel eens van: er kunnen oorlogen om uitgevochten worden. Of ermee voorkomen worden als je gewoon je angst wat durft aan te kijken zonder het te laten uitvergroten.
1: Ja.
0: En ik geloof dat wij wel ons steentje willen bijdragen in de tegenbeweging. Om de, bijvoorbeeld ook conflicten in de... Ja, klinkt erg groot, maar conflicten voor te zijn. Je kunt veel voor zijn als je je angst durft aan te kijken.
1: Kijk, er zijn natuurlijk ook angsten. Als ik dan even het hier en nu kijk, er zijn heel veel mensen bijvoorbeeld ernstig ziek.
0: Oké.
1: En daar moet je mee dealen.
2: Ja.
1: Met het feit dat je ziek bent. Of degene die waar je veel van houdt, dichtbij je.
0: Mm-hmm.
1: En dan ben je bang om iemand te verliezen. Daar moet je, dat is ook een angst, hè?
0: Absoluut. Ja.
1: Gewoon even eentje uit de praktijk.
0: Ja.
1: Hoe kun je daar nou het beste mee omgaan, denken jullie?
2: Nou, vanuit onze visie is toch die angst durven aankijken en durven doorvoelen. En het blijven volgen waar je verlangen ligt.
1: Je gevoel dus volgen.
2: Ja, je verlangen, je waardes, je gevoel. En je... Kijk, angst is ook, zou kunnen zeggen, is ook maar slechts een deel van je. En je kun je mee identificeren of het gewoon naast laten bestaan, zeg maar.
1: Ja. Wat een heftig gesprek hebben we eigenlijk.
2: Nou, ja, best wel, hè?
0: Ik zit te denken bij ziekte, dat is al...
2: Dat zijn grootste dingen. In die zin maakt het dus niet uit alsof het een kleine angst is die misschien iets heel oppervlakkigs betreft, of iets heel heftigs zoals doodsangst. Of,
1: bijvoorbeeld?
2: Nou ja, waar we het hier over hebben. In essentie is de aanvliegroute en het omarmen en is eigenlijk hetzelfde. Ja.
1: Daarmee om kunnen gaan, is jullie theatervoorstelling misschien daar een eye-opener in? Dat mensen iets zien of vinden wat jullie doen op de theaterplanken? Waar ze iets mee kunnen? Als we voor zo'n strijd staan.
0: Zeker.
2: Ja, ik dat denk is wel het wel. Idee. Ja.
0: We zetten in de voorstelling... We hebben het natuurlijk al meerdere malen keer of wat gespeeld. Hè? En wat we terugkrijgen is... Wow, wat herkenbaar.
2: Ja.
0: Dit is
2: of confronterend, zeggen mensen dan.
0: Bijvoorbeeld moeite hebben met een grens trekken. Moeite hebben met iemand aanspreken. Daar zitten een aantal scènes in die dat eigenlijk in mislukte vorm laten zien. Hoe dat wel eens fout kan gaan.
2: Ja. Okay, want daar herkennen mensen zich dan natuurlijk het meest in. Hè? Ja. Dat ze denken, oh god, dit doe ik ook zo.
0: Maar wel zo, hè? Met humor. Want angst
1: is volgens mij wel belangrijk.
0: Ja, het is eigenlijk gewoon cabaret.
1: Het is niet lollig ook. Hoe lang duurt de voorstelling?
2: Het is anderhalf uur.
1: Je zit al niet anderhalf uur te janken, mag ik ook.
0: Nee, het is
1: cabaret.
0: Het is
2: muziek
1: ook. Het is wel gezellig, hè?
2: Ja.
1: Oké, goed. Ik ga even een plaat draaien, want al die heftige zware gesprekken op de zondagmorgen. Goedemorgen, zeg. En daar kan ik even verder hebben, goed?
0: Ja.
1: Misschien wel een heel toepasselijk plaatje. James Blunt.

0: James Blunt.
1: I will never be with you.
0: Ik heb een boek in mijn handen. Ik realiseer me tegelijk dat ik dat eigenlijk veel te weinig doe. Maar goed. En op de achterkant van het boek staat een mooi stukje tekst. En dat wil ik even met je delen. Iedereen is bang. Werkelijk iedereen. Bibberen, onzekerheid, zorgelijkheid, ongemak, in de rat zitten. Het hoort er eenmaal bij het leven. Op je werk, in relaties, in de keuzes die ertoe doen. Maar ook, al is angst onvermijdelijk, we rennen er ook heel vaak ver van weg. Dat we ook wegrennen en wat we belangrijk vinden. Dit boek laat zien dat lastige gevoelens en gedachten juist misschien wel een richtingaanwijzer zijn naar wat voor jou belangrijk is. Dat is een diepgaande tekst, Rob.
2: Ja, we rennen hard weg van angst vaak. En dan maken we onszelf een beetje klein mee. Kan.
0: Niet iedereen, maar...
2: Niet iedereen. Nee, dat klopt.
0: Maar iedereen reageert denk ik anders op angst, of niet?
2: Ja, iedereen heeft ook zijn eigen favoriete rotgevoelens. Zeggen we wel eens een beetje sarcastisch. Ja. Ja. En iedereen staat ook zijn recht op, gezien zijn levensloop en zo. Ja. Maar iedereen gaat er ook anders mee om. Ja. De ene, ene gaat ermee vechten en gaat daardoor veel te hard in contact. Ja. En de andere gaat mijden, alle dingen gewoon uitstellen. Laat maar, kan morgen ook nog wel, bij wijze van spreken. Ja. En in de voorstelling zit ook wel een leuk stukje. Want we nemen dan de fight, flight, freeze respons eigenlijk door. En als ze bij de freeze aankomen in de voorstelling, dan we bevriezen.
0: Oh ja, dat. En dan bevriezen we.
2: En dan bevriezen we.
0: Het boek. Wat ik in mijn handen heb, heet Bang omdat het kan. Jullie hebben dat samen geschreven in de studio. Rob Hermsen en Peggy Boegums. We hebben het over het boek. Dit boek, dat zegt ook een heleboel. Is het nou het boek van het theater of het theater van het boek?
2: Het boek is het hart, denk ik, hè? De onderliggende.
3: Het boek is wel het hart, ja. We zijn ooit begonnen met dit idee voor de theatervoorstelling. En along the way... Ja, we wilden eigenlijk al heel lang een boek schrijven. En toen dachten we, ja, als we... Ook weer een beetje vanuit die angst, zeg maar. Hè? Wie zit er nou te wachten op een boek van ons? En toen dachten we, ja, als we dat maar blijven denken... dan komt het er nooit. Dus laten we het gewoon aanpakken. En dit is wat je zegt. Het is het hart eigenlijk geworden van de theatervoorstelling. We hebben ook een podcast gemaakt, een muziekalbum. Allemaal over hetzelfde thema.
0: Ja.
3: Dus het klopte op dat moment om het te maken. Ja.
0: In het boek staan ook heel veel praktische tips. Ik heb hier eentje.
3: Ja.
0: Voel je lichaam en adem naar het ongemak.
3: Ja.
0: Breng je aandacht nu naar je lijf. Kies een plek waar het ongemak dat bij deze lastige keuze hoort... het duidelijkst voelbaar is. Je buik, je borst, je keel, je kaken, je handen. Benoem het zachtjes in jezelf. Hier voel ik het, geloof ik. Vestig er je aandacht op. Leg daarvoor eventueel een hand op die plek. Niet om het weg te krijgen. Integendeel, het is om ruimte te maken zodat het er mag zijn. Zo, dat is wel even met jezelf aan de slag.
2: Ja, ik voel het dus letterlijk nu in mijn keel. Ik deed even mee met je. Ja, serieus.
0: Ja. Ja, die ademhaling is trouwens sowieso een belangrijke issue. We gaan even naar het theaterstuk. Dat boek, waar kunnen mensen trouwens dat boek vinden als ze dat willen graag? Bang omdat het kan.
3: Ja, je kunt het volgens mij van bol.com tot Boom, waar het van de uitgever wordt gemaakt, tot via onze website. Ze hoeven er maar in te tikken en je vindt allerlei hits op internet waar je het kunt bestellen.
2: Ja. En bij de grotere boekhandels ook.
3: Ja, daar ligt het fysiek. Ja.
0: Dat is ook wel een leuke dit. Als je nou diep in en uitademt en mocht leiden tot een vraag... wat gebeurt er met je of wat ben je aan het doen... dan zijn hier een aantal voorbeeldantwoorden. Achter is niks aan de hand, ik had even een moment voor mezelf. Ik ben oké, ik check even in bij mezelf. Niks wat de moeite waard is om lang weer stil te staan. Ga maar door. Niks meer bijzonders hoor. Ik haal er gewoon even mijn gevoel erbij. Dat zijn wel antwoorden natuurlijk.
2: Ja, ja, dit zijn dingen. Als je met dat ademhalen en zo aan de slag gaat... Ja. Dan vinden mensen dat natuurlijk, vinden ze zichzelf een beetje gek.
0: Ja.
2: Dat is ook gek. Als je dat, stel, we zouden dat niet hier doen. Dat is een beetje raar misschien.
0: Het helpt echt. Ik doe zelf ook ademhalingstechniek. Het helpt echt om jezelf tot rust te brengen.
2: Ja, een check-in of zo. Hè? Een stopmoment.
0: Dat is hem, hè?
2: Ja. Maar ja, als, je dan, als de andere mensen dat dan zien, dan kun je...
3: Kun je het op die manier wat luchtiger
2: of wat gepast houden. Of kun je van die angst ook meteen af, weet je wel.
0: We gaan even naar het theater. Het theaterstuk. Ja. Wanneer is het op de plank?
3: Nou, de eerstvolgende editie is 29 oktober bij de Weeffabriek in Geldrop. In januari gaan we naar de Kattendans in Bergijk. En in maart staan we bij Freedom Theater in Eindhoven. Ja. Nou, we zijn bezig met nog een aantal andere theaters. Maar 29 oktober is de eerstvolgende keer.
0: Oké, okay. Als mensen nou denken, nou, dit vind ik wel leuk. Weet je wat, dan wil ik wel eens naartoe. Laat maar eens zien dan. Ik ben wel benieuwd. Wat kunnen mensen dan doen om aan kaartjes te komen?
2: Nou, je kunt op onze website bangomdathetkan.nl. Daar staat meteen op de startpagina, zie hier de speellijst. En dan staat er een link naar kaartjes bestellen.
0: Mm-hmm.
2: Je kunt ook gewoon naar de theaters, de Weeffabriek, Kattendans en de Freedom Theater. Nou, nee, Freedom Theater is alleen via onze website trouwens. Maar goed, handigst is waarschijnlijk bangomdathetkan.nl.
0: Bang
2: ja, dat is
0: handigst. Als je daar naartoe gaat, dan kun je ook het boek bestellen waarschijnlijk.
3: Ja, ook. Ja.
0: Ook dat. Ja, angst is niet erg. Het hoort erbij. Daar kunnen ze even er goed mee omgaan. En is dat een trucje? Wat je kan leren?
2: Nee, het is wel echt doorleefd. Ja. Je had net dat voorbeeld met dat ziekte of zo. Dat je bang bent om iemand te verliezen. Dat is zo echt dat dat niet met trucs kan in onze ogen. Angst is niet... Kijk, het wordt er niet leuker door, zeg maar. Dat angst, mensen vechten met angst omdat ze het niet willen voelen. En waarom? Omdat het ook echt vervelend is.
0: Het is een rot gevoel krijgen.
3: Ja. En wij zeggen eigenlijk het tegenovergestelde. Wij zeggen juist, ga het voelen. En dan moet je dus eigenlijk bereid zijn om ook die angst echt te durven doorvoelen. Nou, er is nogal iets als je doodsangst hebt, bijvoorbeeld. Ja.
2: Ja. Kijk het aan en dan maak je het in ieder geval niet groter.
3: Ja.
2: Dat is eigenlijk de kern. Ja.
3: Ja.
0: Goh.
2: Ja, en dat maken wij ook dagelijks mee, hè, in onze praktijk als psycholoog. Alles is uit het leven gegrepen eigenlijk. Wat in het boek staat, in de voorstelling terugkomt. Gedramatiseerd en met cabaret omkleed en met muziek en zo.
0: Is het trouwens leuk om psycholoog te zijn?
3: Peggy,
0: is het nou leuk om psycholoog te zijn? Is het nou leuk?
3: Ja, nou ja, ik vind van wel. En dat is ook een van de redenen waarom die theatervoorstelling geworden is zoals die geworden is. Het psycholoog zijn is fantastisch. Het muzikant zijn is fantastisch. En breng die werelden samen, zeg maar. Het creatieve stuk en dan op de planken laten zien. Ja. En,
0: vinden mensen het niet eng als je op een verjaardagsfeestje vertelt dat je psycholoog bent?
3: Ah joh, ja. Weet je wat er dan gebeurt?
0: Ja, nee, dat weet ik niet. Ik ben heel benieuwd. Vertel. Wat gebeurt er dan?
2: Dit zit precies in de voorstelling.
3: Nou, dus jouw tekst in de voorstelling. Dus laten we horen. Dan zeg ik van, op feestjes. Als mensen dan de vraag stellen, omdat ze bang zijn voor stiltes.
0: Ja.
3: Wat doe jij dan in het dagelijks leven?
2: Oh ja, nee, die ken ik, zeg ik dan. Dan zeg je dat je psycholoog bent en dan komt hij. Oh, dan weet je vast precies hoe ik in elkaar steek. Ja, dan weet je me vast helemaal hoe je me moet ontleden. Ja. En vervolgens zit je urenlang naar uitgebreide levensverhalen te luisteren.
0: Dat is echt waar trouwens. Feestjes zijn niet saai voor een psycholoog volgens mij.
3: Nee, maar dit is wel leuk. Want in de voorstelling gaan we dus hier naar het thema nee zeggen en grenzen trekken.
0: Ja.
3: Want hoe ga je dan met zo'n situatie, met zo'n situatie om? Ja. Daar hebben we er een superleuke sketch over gemaakt. En op een gegeven moment is het helemaal omringd met een slinger met apen, hè? Apen op je schouders nemen en met zo'n junglehemd en junglemuziek en apengeluiden. En dus het is
0: je moet
3: ook
0: even,
3: wel echt hilarisch.
0: Je moet gewoon gaan kijken.
3: Ja.
0: Ga even naar die website bangomdathetkan.nl en score dat kaartje. Dat boek is een aanrader. Dankjewel voor jullie komst allebei.
3: Dankjewel, Jan.
0: En heel veel succes met hetgeen wat jullie gaan doen naar het theater.
3: Yes, thanks.
2: Dankjewel,
0: en vooral van genieten, hè?
2: Ja.

0: kost laat.
1: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
3: Even wat ruimte nodig?
4: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
3: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorlse duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van anderhalf omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden. En daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden. En ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij Afrit Numansdorp. Een kapotte auto op de linkerrijstrook. Die rijstrook is dicht en daardoor 4 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Jan de Sterke.
5: Soms hoor je dingen in het nieuws voorbij komen waar je maag van omdraait. Ongelooflijk. Hoe kun je nou vergeten dat je een kind in de auto hebt zitten? Dat verzin je toch niet?

0: En Erik Jaspers is op ons verzoek met dat arrangement en de tekst aan de slag gegaan. En is daar druk mee bezig om daar op zijn manier een leuke plaat van te maken. Vier je liefde. Sta eens stil bij de mensen om je heen. De boodschap die we graag met je delen hier in de show. Op deze zondagmiddag 10:10. Een hele goede middag. Dian, zijn we zover? Is het allemaal geregeld? Komt het allemaal goed? Of zeg je van nou...
1: Het is allemaal goed.
0: Het is allemaal goed. Hebben we ook telefoon die werkt?
1: Ja, John hangt gewoon.
0: Hangt John? Ja. Dames en heren, het is zover. Even kijken, heb ik het muziekje? Alles is spannend dit. Dames en heren, het is zover. Aan de telefoon. Onze quizmaster zelf, John. Ik zeg een hele goede middag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, John. Hoe is het?
2: Ja, prima. Heerlijk. Lekker in het zonnetje hier. Nee, ik vermaak me wel, hoor.
0: Ja, zo mistig als vanmorgen was, zo koud als het ook aanvoelde... om een uur of 8:30, zo lekker begint nu te worden. De temperatuur gaat opklimmen naar volgens mij 22, 23 graden vandaag, hè?
2: Ja, vandaag wel. En dinsdag rond de 30 hier in Zuidoost-Brabant. Dus het gaat de goede kant op.
0: Bizar eigenlijk, hè?
2: Alhoewel, de goede kant. Het is de vraag als je in een tobel zit of dat dan 30 graden moet zijn natuurlijk. Ja, hè?
0: Maar, ja, ik denk dat veel ouderen wel een beetje klaar zijn met die hitte. Want ja, je zit maar binnen hè, het af te kruipen.
2: Ja, maar goed. De Eén dagen dagje. Zijn daar korter. Hè? Dus ik bedoel, de zon komt later op en gaat ook eerder onder. Dus we hebben er niet zo heel veel last van op dit moment.
0: Oké, goed. Ben je klaar voor het spel der spelen, John?
2: Ik sta er helemaal klaar voor.
0: Je staat er helemaal klaar voor. Oké, dames en heren, we zijn zover. Ik hoop dat u het ook bent. Hier komen de aanwijzingen. Het telefoonnummer kunt u vast even inprogrammeren in uw telefoon. Dat u zeker de eerste bent die belt. 040-206-3040, dat is het nummer. Ja, en John, kom maar op met die aanwijzingen, zou ik zeggen.
2: Ja, ik bevind me vandaag in het buitengebied. Ergens in een bosrijke omgeving, kan ik wel zeggen. En de plaats waar ik sta is eigenlijk een beetje een grensgeval tussen twee dorpen in. Maar niet alleen tussen twee dorpen in, maar ook tussen twee gemeenten in.
0: Oh, staat er een bankje?
2: Er staat niet echt een bankje direct hierbij, maar wel dicht in de buurt. Dus je kan hier eventueel ook zitten.
0: Een bosrijke omgeving.
2: Ik kan vertellen, het item waar het om gaat, het item is niet alleen. Het staat er met z'n tweeën.
0: Het staat er met z'n tweeën. Is het item, is het hoog?
2: Het is groot, het is best hoog. Je ziet het niet echt over het hoofd. Het is stevig, het staat stevig in de grond. Het is gemaakt van hout.
0: Hout? Hout item? Ja, van hout. Hoog, groot. Je kan er niet overheen kijken, het is echt opvallend.
2: Nee, je kijkt er niet overheen. Nee. Als je er hier langs rijdt, dan de meeste mensen die rijden er langs zonder dat ze er rekening hebben.
0: Ja, even kijken. Hè. Bosrijke omgeving, tussen twee gemeentes, grensgeval. Nou, ik denk dat we hier maar even mee aan de slag moeten, John. Of wat denk jij ervan?
2: Dus, is een prima idee.
0: Nou goed, dames en heren, we zijn begonnen met het spel. Raad waar die staat.

0: denk, John, dat het best een moeilijk onderwerp is, want er wordt op dit moment nog niet gebeld. Heb
1: de
0: je nog?
1: Doet het toch wel, hè?
0: Ja, ik zal hem even testen. Heb jij misschien eventueel nog een aanwijzing, John, dat we het de luisteraars nog wat makkelijker kunnen maken?
1: Ja, ik heb een duidelijke functie. Ik geef namelijk informatie.
0: Ik geef informatie.

0: bellen.
1: Geweldig, hè? En dat zijn de platen op deze zondag hier op Radio Horizon. Ja, het is natuurlijk prachtig weer, John. Ik denk dat veel mensen op pad zijn vandaag. Met de fiets, met de auto. Nog even lekker een extra dagje vakantie vieren. En wij spelen Raad waar die staat te winnen. Een heerlijke fly van echte bakker de jong, hè?
2: Ja.
1: Ja. Ja. Raad waar die staat. Ja. Het is kennelijk een moeilijke. We kijken even naar de telefoon 040-206-3040. En als jij weet waar dat zou kunnen staan, tussen twee gemeentes in, bosrijk omgeving. Het is van hout. Het is vrij hoog. Hoe hoog is het eigenlijk, John?
2: Nou, ik denk toch wel ruim 2 meter hoog.
1: Hè? Ruim 2 meter hoog. Je zegt ook dat er informatie op staat op dat item.
2: Er staat informatie, ja. Ik wijs je in principe de weg.
1: Ik wijs de weg. Oh, het is een wegwijsapparaat ding.
2: Ja, wegwijsapparaat ding, alleen dan wel een hele speciale. Het is ook een dubbele, staat aan beide kanten van de weg.
1: Ja, oké. Okay.
2: En het is eigenlijk van een speciale doelgroep bestemd.
1: Oké. We hebben een beller, Sleeplife. We hebben Henny aan de lijn, volgens mij. Henny, goedemiddag.
3: Ja, dat klopt.
1: Henny, goedemiddag.
3: Hi. Ik denk dat John staat als jij op de Bergbosweg helemaal doorfietst en dan die fietspad op en aan de linkse kant een informatiebord over vlinders.
1: Kijk, John, hoor je het?
2: Ik weet hem wel, maar dat is niet de plek waar ik sta.
3: Oké, dankjewel.
1: Sorry, Eddie. Sorry. Dank je voor bellen.
3: Houdoe.
1: Ja, 040-206-3040. Zou het helpen als ik een hele foute plaat ga draaien? Of Jack Jersey? Kan dat? Zou dat helpen? Of zou je zeggen van, Erik Jan, wacht er alsjeblieft even mee. Dan gaan we niet bijdragen aan een goede oplossing.
2: Nou ja, je weet het nooit. Maar ik kan er misschien beter dan een extra aanwijzing bij geven.
1: Oh, doe dat even, ja.
2: Vroeger was alles beter.
1: Vroeger?
2: Toen was ik tenminste nog een begrip in de regio.
1: Vroeger was alles beter. Toen was ik nog een begrip in de regio. 040-206-3040.

0: Gone Girl. Ja, John, het is kennelijk heel moeilijk. Terwijl het eigenlijk niemand. Misschien hebben we wel een beetje te veel gekletst de eerste uur. Zou kunnen. Steek graag de hand in eigen boezem. Ja, wat zullen we ermee doen? John, heb jij een advies? Wat zullen we doen?
1: Nou, ik kan nog wel een aanwijzing bijgeven dat het eigenlijk toch in één keer heel makkelijk gaat maken.
0: Vertel.
1: Ja, het is sowieso een item wat langs de kant van de weg staat, wat informatie geeft. En de eigenaar die dit hier heeft neergezet, die ervoor heeft gezorgd dat deze informatieborden hier staan, want het gaat om informatieborden.
0: Okay.
1: Is een bekende Nederlander en is regelmatig op tv te zien.
0: Een bekende Nederlander regelmatig op tv te zien.
1: Ja, daar waar het naartoe wijst, dat was vroeger een begrip in de regio. Ik denk dat iedereen het ook wel kent of herkent, of er wel ooit is geweest of mensen kent die er geweest zijn.
0: Ja.
1: Het is tussen twee dorpen in een bosrijke omgeving. Het is een grensgebied, ook tussen twee gemeentes in en ook tussen twee dorpen in. Ik sta hier dus niet alleen. Er zijn twee van dezelfde identieke borden staan hier langs de kant van de weg.
0: Ook nog.
1: En de tekst die erop staat is best wel een kleurige tekst.
0: Een fleurige, kleurrijke tekst, zeg jij?
1: Ja.
0: 040-2640. Als u enig idee heeft waar John zou kunnen staan, kunt winnen een heerlijke fly van Echte Bakker de Jong. En het is het zeker waar. Pak de telefoon, laat weten. We spelen, laten we zeggen, tot... Hoe laat, John? 12:30?
1: Ja, ongeveer nog 5 minuten, denk ik.
0: Ongeveer nog 5 minuten. Zegt onze quizmaster.

0: John, we hebben een beller.
1: Ja.
0: Ja, we zijn even uitzending halen. Hoor eens, maar wie spreken wij? Goedemiddag.
2: Met
0: Els. Els, goedemiddag. Hoi. Wat denk jij?
2: Ik denk dat je op de Spreiterdijk staat, daarbij, waar die camping is van Zurich, van Gilles.
0: Ah, oh, van Gilles. John.
1: Ja, de eigenaar die bekend is van die een bekende Nederlander is en die regelmatig op tv komt, is inderdaad Slot Kranendonk, zoals het tegenwoordig heet.
0: Ja. Die draak.
1: Dat is helemaal goed.
0: Ja, nou, het is toch niet te geloven dit.
3: Alweer een winnaar.
0: En betere denkwerk, Els. Goed gedaan. Goed gedaan.
2: Ja. Ja. Het duurde wel lang.
0: Het duurde even voordat het kwartje viel, moet je zeggen.
2: Ja.
0: Ja, maar dat geeft niks. Je hersenen mogen ook zondag vieren, hè?
2: Dat klopt.
0: Dat hersenpannetje mag best wel even op een gemak een beetje zondag vieren, toch? Vooral een mooie week. Heb je nog leuke plannen vandaag, Els? Ga je nog iets leuks doen?
2: Nou, ik ga dadelijk beugelen met de buurt.
0: Oh.
2: En William zou ook komen, maar ja, die moet naar tandarts.
0: Ach, echt waar? Op zondag?
2: Ja, spoed, hè?
0: Och.
2: Spoed.
0: Och, jee toch, wacht even. Hier komt de tandartsassistente, die gaat even wat zeggen. Wacht even, daar komt ze.
4: Het is ook niet zo slim, hè, Els, om niet te gaan normaal, hè?
0: Beter poetsen.
2: Nee, dat klopt.
0: Ja, beter poetsen.
4: Het is gewoon de bedoeling dat je elk half jaar naar de tandarts gaat.
0: Is dit een preek nou meteen
4: ook? Kijk ik ook naar de meneer tegenover mij.
0: Ja, klopt, ik ben ook zo.
4: Die natuurlijk ook een keer gaat krijgen.
0: Denk je? Nee.
2: Oh ja.
0: Nee, dat overkomt
2: en
0: mij
2: dat
0: niet.
2: Dat kost geld, hè, als
0: ook
2: je
0: een
2: weekend naar de tandarts
0: gaat. Ja,
4: dat kost
0: het
4: dubbele.
0: Dat moeten we niet hebben, moeten we niet hebben.
2: En meteen betalen.
0: Och, ook nog eens een keer. Ik kan het missen als kiespijn, moet ik eerlijk zeggen. Dankjewel, Els. Heb je al enig idee welke smaak je gaat kiezen?
2: Ja, waar hebben jullie het liefste?
0: Nee, die vlaai moet je deze keer zelf opeten. Die is van jullie zelf, hè?
2: Ja,
0: Wat vind je nou zelf het lekkerste? Wat vind je nou zelf het lekkerste?
2: Zal ik hem aan iemand schenken die het hard nodig heeft?
0: Oh, dat vind ik wel een goeie. Dat vind ik wel een goeie, dat je dat deelt met iemand. Ja, is goed. Ja. Ik zou niet weten wie, maar misschien dat iemand belt naar de studio en daarvoor een suggestie heeft. Of heb jij nog zelf iemand in gedachten?
2: Ja. Als Diane iets heeft, dan mag ik hem naar iemand die het echt verdient.
0: Ja,
4: nou, wat lief. Nou,
2: dan ga even
4: nadenken, Els.
0: Gaan we even over nadenken.
2: Misschien aan Joppe van Dijk, ik weet het niet, of iemand anders.
0: Ja.
4: Oh, lief. Ja, dat is wel een goeie, denk ik.
0: We gaan er even over nadenken, Els.
2: Joppe heeft er zo hard voor moeten werken dat je er eigenlijk wel verdient.
0: Ja, ook alweer natuurlijk. Hè. Ja, dus, van een bedrag die het op elkaar geeft, 17.500 euro. Dat is nog niet te geloven.
2: Je moet het maar even doen, hè?
0: Nee, hey, heel erg knap. Goed. Hey, dankjewel voor het meedoen, Els.
2: Ja, laat jij Joppe daar iets weten, die ouders of zo, dat kan ik gaan halen?
4: Ik ga die nou meteen appen.
0: Komt goed.
2: Oké. Okay.

0: Amsterdam op deze zondagmiddag. Leuk dat je luistert. Gisteren was het Burendag. Dian, heb jij nog iets aan de Burendag gedaan? Of heb je gezegd, dag buurman?
1: Of, ja, ik heb gezegd, dag buurman. Ja, klopt.
0: Maar
1: en ik heb ook harde muziek gedraaid.
0: Heb je Koen even niet uitgenodigd dan even?
1: Ik heb nog meer buren, hè?
0: Oh, je hebt de andere kant ook een buurman.
1: Ik heb harde muziek gedraaid gisteravond. Dat is toch de bedoeling, hè?
0: Oh, nee. Je moet rekening houden met de buurman.
1: Oh. Nee. Oh, dat heb ik niet gedaan.
0: Dat heb je niet gedaan?
1: Nee.
0: Heb je ruzie?
1: Nee.
0: Nee? Oh.
1: Niemand ruzie?
0: Nee?
1: Nee, joh.
0: Oh, okay. Burendag. Gisteren hadden ze... Martin Horst had ik gisteren in de uitzending. Die had ook Burendag. Bij het Vaandrig kon je daar even gaan kijken. En er was een hoop gezelligheid naar ik hoorde. Mijn moeder ging een bakje koffie drinken, zei ze. Daar.
1: Oh ja, leuk.
0: Dus... Maar dat was gisteren de Burendag. Heb jij ook iets gedaan aan de Burendag? Het contact met de buurman is toch wel belangrijk en de buurvrouw. Een beetje op elkaar letten, toch?
1: Ja.
0: Elkaar een beetje helpen.
1: Ja,
0: af en toe.
1: Ja.
0: Van de regen in de drup.
1: Ja.
0: Goed. Goed. Wat hebben we nog in de show?
1: Jan de Weerman.
0: Jan de Weerman. En zit hij live? Of heeft hij weer ingesproken? Wat is het?
1: Nou, hij moest weg.
0: Dus hij moest weg.
1: Hij heeft mij net gestuurd.
0: Nou, dat kan toch niet dit?
1: Moet even iets anders gaan doen, zei hij. Misschien is er iets erg. Dat kan.
0: Oh, dat kan. Dat kan. De Weerman dadelijk, dus om 12:15 gaan we dat doen. En als we iets voor je kunnen doen, pak de telefoon. Bel Horizon 040-206-3040. Want je weet toch dat we graag jou helpen met een stukje promotie. Of het draaien van die mooie plaat. Of de groetjes aan de buurman of buurvrouw. Kan ook. 040-206-3040. Hier is Alan Langley. Chosen Texas.

0: Ach, wat een geweldig, prachtige plaat. Natuurlijk Bruno Mars samen met de zangeresje op de radio op deze zondagmiddag. Eens even kijken, ik pak er even een tuintje bij. Want we hebben vandaag niet Jan de Weerman live, want die was druk. Die Jan zei, hè, die moest even iets doen.
1: Hij moest even iets gaan doen.
0: Ja. Ik ben even een beetje aan het vechten met het audiobestandje wat hij gestuurd heeft. En volgens mij heb ik nu het zo weten te converten dat ik het wel kan laten luisteren. Even kijken wat Jan de Weerman ons weet te vertellen. Even kijken, even luisteren. Even kijken, lukt.
2: Goedemiddag, en dit is het horizon weer voor deze week. Vanmiddag blijft het droog. De wind komt uit het oosten en gaat later op de middag uit het zuiden waaien. En is zwak. Temperaturen in het noordwesten 20 graden. En in het zuidoosten wordt het toch 27 graden. De vooruitzichten dinsdag en woensdag veel zon. 25 tot 30 graden. Helaas donderdag gaan we toch over op een ander weertype weer. En dan krijgen we weer even 2 dagen regen. En tegen het weekend herstelt het zich weer.
0: Nou, dat was hem. En weer meer van ons Jan de Weerman als een soort van voicemailbericht ingesproken. Maar goed, hij zit in ieder geval in het programma. Want ja, zeg maar eerlijk, waar zouden we zijn zonder...

Queen of Pop, uiteraard met een van de allergrootste hits. Madonna uit 1989 was het. En Like a Prayer. En daarvoor zat natuurlijk The Right Side One hier in de show.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
7: Weg ermee!
6: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
8: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
9: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
8: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth Twee Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobith in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolken. Bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt. Daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Erik-Jan de Sterker.

aan het begin van uur 3 van de show op deze zondagmiddag. Even na 1. Wat leuk dat je luistert. Ik heb een hele mooie gauwhouwer van Jesse Green voor je.

wel je gaan van organiseren. Je kan wel wat promotie gebruiken. Stuur even een mailtje naar dianne@rtvhorizon.nl. Wij gaan je helpen met promotie op Horizon Radio, TV en internet.

0: zomerse klanken op de radio. En het wordt tijd dat we even een plaatje gaan draaien die Diane heel mooi vindt. Want jij bent nogal groot fan van Man at Work, hè?
1: Ja, ik vind het geweldig.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou, even een groot zin.

De man maakt op dit moment de ene hit na de andere. Alex Warren en Fever Dream na Twisting by the Fool van The Dire Straits. David Guetta, Teddy Swims, Gone, Gone, Gone. En die hele mooie van Men at Work en Down Under. Show van de radio op zondag. Hier is Armin van Buuren.

Jimmy Cliff. Hij leeft niet meer, hè? Vorig jaar van ons heen gegaan, helaas. En dit was zijn bekendste hit, Reggae Night. Daarvoor Armin van Buuren en Sunny Days. Als je een keer langs wil komen in de show, dat kan. Stuur even een mailtje naar dianne@rtvhorizon.nl.

Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een persoonlijke relatie net zo belangrijk als een hoogwaardige koffieservice.

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
4: Weg ermee!
5: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
3: Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegio ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6 uur. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
5: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. En de aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum staat 7 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
5: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
6: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
7: Weg ermee!
6: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
8: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
9: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliaties zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer. Het is zonnig bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van der Zanden.
7: We beleven weer een hele mooie zondagmiddag met een lekkere temperatuurtje. En ook de komende week ziet het er super uit. Wij zijn Horizon, dit is de Krenten uit de Pap. Lekkere muziek van Michael Jackson. They don't care.

kleine Nederlands inbreng. Gitaarmuziek van Eddie Van Halen. Michael Jackson. Hey, fijn dat je radio op horizon staat. De krenten uit de pap, juweeltje van toen en nu. Het beste van 50 jaar popmuziek. We hebben het allemaal in het programma. De vaste onderdelen, Triple D, oftewel domme discodreun, het instrumentaal intermezzo, mooie Franstalige chanson. We kijken in de favoriete playlist van mijn lieve vrouw Anja. En daaromheen larderen wij het allerbeste wat 50 jaar popmuziek ons gebracht heeft. Zoals dit werkje van Harry Klorkestein, tezamen met zijn klein orkest. Dat wou ik maar zeggen. Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. Wat positief. Ja, dat is positief.

0: keihard plaatje wat eraan zit te komen, maar eigenlijk ook weer hartstikke splinternieuw.
1: Een frisse duik in het Horizon Hit verleden.
0: Staat in de hitlijsten. Jolene, Dolly Parton.

Onlangs overleden, Dolly Parton. Wij halen ons nog een keer uit de kast. En daarom ook in de hitlijst op dit moment, Jolene. In het mapje D kom ik ook tegen. Dolly Dots. Ja, ze staat achter Dolly Parton.

wordt een echte einde aan gebreid. Muziek uit het creatieve brein van Sir Paul. Paul McCartney tezamen met zijn Wings en Listen to What a Man Said. Hey, laten we snel starten met een van de vaste onderdelen. Triple D, oftewel Domme Disco Dreun. Vandaag in handen van Jimmy Ruffin. Hold on to my love.

Dit werd een lekkere beat in. En natuurlijk komt hij dan van David Guetta, French Montana en Hugel. Splinternieuwe plaat. Hij moet nog een hit gaan worden. En daar gaan wij voor zorgen. Door hem veel te draaien hier op Radio Horizon. Shine.

0: creatief orkest. Ja, die jongens en meisjes, die kunnen het wel. Een van mijn favoriete bands, Fleetwood Mac. En inderdaad, morgen is het weer zover. Monday morning.
1: Instrumentaal intermezzo.

hoort het alleen op Radio Horizon. Hadden de grootste hit met Everlasting Love. Steve Ellis en zijn Love Affair. A day without love is as a year with emptiness. Wat rust in het programma. Hier is Graham Nash en Chicago.

dromen met People Alone. De juffrouw die ook verantwoordelijk was voor Streetlife, tezamen met de Crusaders, Randy Crawford. Het is alweer een 14 maanden geleden dat mijn vrouw is overleden. Ze is iedere dag bij mij in gedachten. Hoe mooi is het dat ze een goed gevulde Spotify-favorietenlijst heeft achtergelaten met de allermooiste nummers. En om haar te gedenken draai ik iedere week een nummer uit die lijst. En vandaag is dat Jessie van Joshua Caddison.

onmiskenbaar het geluid van Agneta, Annefried, Björn en Benny. ABBA, Kisses of Fire. Laatste plichtpleging in het programma. Het formidabel

je zometeen weer 2 uur lang kunt gaan genieten van leuke oude plaatjes in de Retro Show, gepresenteerd door Erik Bloemen. Fijne zondag nog, volgende week, zondagmiddag 5 uur, nieuwe afspraak. Graag tot dan, dag.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
4: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Start je dag met Fortune Coffee.
6: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters.
7: Wij

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Helaas kwam er geen einde aan de succesformule van deze band, van deze Abbas. Want het was al voor de 17e keer dat ze een mooie plaats kreeg in de top 40 in die tijd. En met in die tijd bedoelen we dan de maand mei van 1979. 2 maanden lang, met als eindnotering nummer 4, Does Your Mother Know? Met ons vandaag de opener van het retro gebeurde. Peter van der Zanden heeft weer de krenten uit de pap gehaald. Volgende week zou hij weer terug zijn voor jou op de radio. Want anders is het zondagavond 6 uur geweest. Dat betekent dan weer dat we denken aan de echte oudjes die we naar voren halen hier bij Radio Horizon. Onze hitparade van toen die gaat naar 30 september van het jaar 1978. En ik heb voor straks ook nog een longplay

Zijn naam was John Hunter. Ja, hij hoort ook heel zeker bij het muzikale erfgoed dat we kennen uit de plaatjes van de jaren 80. Allemaal die herinneringen. Ze komen terug voor jou hier bij Radio Horizon. Het enige wat je moet doen is heerlijk afstemmen op zondagavond. Even kijken, we hadden nog verder Holcomb With Me van de Kelly Family. En uiteraard ook nog een plaatje van de Beach Boys. En King Love and Pride uit die vervlogen 80's. Onze hitparade van toen, zoals ik het straks vertelde, 30 september 1978. Een viertal platen zullen we in deze retro show naar voren halen. En de eerste die we gaan terugdraaien is deze. Nummer 28, komend van 33. Patrick Juvet. And I love America.

onze 60s platen voor deze aflevering van het Retro Gebeuren. Deze zondagavond. Ja, elke keer zijn ze er opnieuw bij. Een aantal hits van toen, van heel, heel lang geleden. Op een rijtje, Creedence Clearwater Revival. Met Don't Look Now. We hadden nog Aphrodite's Child, The Beatles en Georgie Fame. Wat hadden jullie onze longplayer voor vandaag? Ik ben even iets heel anders. Dit is Alicia Bridges. De 12-inch uitvoering van I Love the Nightlife.

Weer drie herinneringen uit de 70s. Maar als laatste een plaat die we in feite wel kunnen bestempelen als bijna vergeten juweel. Want ik kwam enkel als tip een keer te volg in de lijsten. Daarvoor hadden we Carl Douglas met Kung Fu Fighting. En ook nog natuurlijk Leonard Cohen met Lover. Allemaal mooie herinneringen die wij terugdraaien op zondagavond in de retro-show van Radio Horizon.

is weer voorbij, die mooie zomer. Ah, ik denk dat het voor dit jaar wel heel toepasselijk was. Hè, dat we deze plaat nog eens een keertje heerlijk kunnen terugdraaien voor jou op de radio. Bijna het einde van ons eerste gedeelte. Bijna het einde van de eerste uur retro show. We gaan op naar het nieuws en het tweede bedrijf. Maar daarvoor nog eerst terug naar de hitparade van toen. 30 september 1978. We hebben al één plaat gedraaid uit die lijst. En de tweede staat klaar. Wat voor eentje. Nummer 21. Komend van 18. En natuurlijk al een weekje nog 5 erbij. Ik heb het ook wel over een zeer bekende plaat van toen. Hier zijn de Moody Blues. How to fall in love. Ik spreek jullie straks weer in het tweede bedrijf.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

ook dit grammofoonplaatje was waanzinnig populair in zijn tijd. Ja, in het verre verleden, want we keerden terug naar het najaar, maand september van 1972. Als eindnotering en tweede plaats voor deze Mexico van de Les Humphries Singers. En dan zeg ik altijd maar, het is een radioplaat die je ten alle tijden terug kan draaien. Als we het willen hebben over platen uit het verleden. Welkom in het tweede, laatste gedeelte, het laatste uur Retro Show voor Radio Horizon op deze zondagavond. Rode draad door de show, de hitparade van toen, 30 september 1978. Ik heb nog twee platen klaarstaan die ik heel graag wil terugdraaien uit die lijst. Dat zal de moeite waard zijn. Ik zal even een tipje van de sluier lichten. Nummer 15 en nummer 6 zal nog terugkeren uit die hitparade. We gaan door met deze. Hier is Genesis. I Can Dance. Thank you.

zijn verdwenen uit de tijd. Ze zijn verdwenen uit de hitparades. Maar bij velen zijn ze nog blijven hangen in het geheugen. En als je dan ze graag terug wil horen, dan moet je gewoon afstemmen op zondagavond bij Radio Horizon. Want dan beleef je de Retro Show en daarin komen ze dan terug. Alweer een aantal herinneringen op een rijtje. Met als laatste plaatje van de Dire Straits, Ticket to Heaven. Daarvoor Julio Iglesias, Valadana International. Terugdenkend aan het Eurovisie Songfestival dat zijn doorgang vond in 1998. En we begonnen ons blokje met Genesis, I Can Dance, als titel meedragend. Onze hitparade van toen, 30 september 1978. We hebben weer een mooie plaat klaarstaan uit die hitparade die ik graag wil draaien. We denken terug aan René en we denken terug aan Sweet Nothings. Kent u deze nog?

ja, onze echte oudjes voor het tweede gedeelte van deze retro show. Hey, Radio Horizon. Ja, wat het als laatste. Ik heb onlangs nog een schitterend album gevonden van deze man. Want die heeft toch wel een paar belangrijke platen gemaakt in de 60s. Waaronder deze fella hier. Maar zijn grootste was toch wel Caprice Fini. Of, ik heb er nog eentje. Mourir Vivre was ook een groot hit van hem in de 60 jaren. Maar wij kozen voor fella hier. Even kijken, wat hadden we nog meer? We hadden ook de Four Seasons met Ragdoll. En een rock'n'rolletje uit het prille begin der jaren 60 van de Honderds. Plaatje door de Beach Boys gebracht werd in die tijd. Het verhaal van Little Honda. Ons bijna vergeten juweel voor deze week. Een one-hit wonder uit de zomer van 1978. En we denken aan Goldie. Making Up Again. Als het een one-hit wonder is, dan rekenen we hem gewoon bij bijna vergeten juwelen.

Nonstop achter elkaar. New York City van Bonnie M. Getrokken van het eerste album dat ze destijds uitbrachten, ergens in het midden der 70 jaren. En daarvoor Donna Hightower. This World Today is a Mess. En natuurlijk ons bijna vergeten juweel Goldie met Making Love Again. Even nog terug naar deze herinnering van lang geleden. Hier is Lionel Richie. Weet je nog? Stuck on you. Al een ware love song uit de 80's. Terug door je radiospeaker op deze zondagavond.

Ze behaalden een vijfde plaats op het Eurovisie Songfestival lang geleden. Deze Marsha op het Eurovisie Songfestival van 1987. Aan de dag wordt die plaat teruggedraaid voor jou bij Radio Horizon in de Retro Show van Erik.

mag ik misschien niet zeggen, maar dit blijft een van mijn voorkeuren. Een van mijn mooiste platen die ik in mijn collectie heb. Deze plaat van U2 nog op de radio en Without You. Helemaal terug weer naar 1987 als we daaraan denken. Bijna het einde van ons retro gebeuren voor deze zondagavond. Langzaam maar zeker naderen we het tijd zijn en het nieuws. En dat betekent dan dat het einde van de retro show in zicht komt. We gaan nog een keer naar de hitparade van toen. Dat betekent nog een keer terug naar 30 september van 1978. Top 5 zag als volgt uit. De eerste plaats in die tijd was voor Frankie Valli, Grease. En op nummer 2 vonden we Love terug met You're the Greatest Lover. Op nummer 3 die Eve of the War van Jeff Wynne. En op nummer 4 Hopeless Devoted to You van Olivia Newton-John. En op de 5e plaats vonden we de Commodores terug met Three Times Your Lady. Maar wij draaien vandaag nummer 6 als hekkensluiter van dit radioprogramma. Follow Me van Amanda Lear. Even kijken, in plaats was er al 8 weken bij. Dus ze kunnen ons scoren met een mooie hit. Ik wens je nog een fijne zondag. Wij zijn er weer volgende week. Direct naar Peter van der Zanten. Als de krenten uit de pap gehaald zijn, denken we weer terug aan Erik. Aan de Retro Show en Radio Horizon. Zorg ervoor dat je dan weer bij me bent. Tot volgende week.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranjemars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranjemarsen waren bijna 30 jaar verboden, omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis, nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte een powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

Heemskerk, De Kranendonk en Valkenswaard. En

0: 9.
1: Radio Horizon. Iedere dag het nieuws van bij ons. En de hits die je kent.
2: Radio Horizon.
3: Please, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker.

0: baby.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan, die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweesteden ziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, op de bezette westelijke Jordaan-oever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: Libra.
1: Leo.
0: Cancer.
2: Ralph.
0: Charles.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïnse president Zelensky maakt het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt het op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, het raakt bewolkt, in het westen kan een bui vallen, het koelt vannacht af naar een graad.